0: Ja, hallo, dan vraagt hij mij.
1: Ja, je nood waar windwater.
0: Verstoel me, ga je met de oppatering?
1: Ja, die gaan wel een beetje toe, zwaar en nieuwe hutte.
0: Ja? Net zo je soms aan instellen.
1: Nee, ik hoor dat praten om dat op het café.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: lokaal nut.
1: Ja, dat is lokaal nut.
0: Ja. Ha en god dag, Jan.
1: Jo, i linje med det.
0: Ha det. Hva heter hotellet brandvesenet rykker ut til denne veka? Hva heter hotellet brandvesenet rykker ut til denne veka? I denne veka?

0: Ja, hallo, daar vraagt hij mij.
1: Ja, Jonathan, waar wint dat?
0: Verstoor me, ga je met de oppartering?
1: Ja, die ga wel een beetje toe, zwaar en nu je hutte.
0: Ja? Dat zou je soms aan wie stellen?
1: Nee, ik hoor dat praten om dat op het café.
0: Ja, ja. Ja. Ja, lokaal nytt.
1: Ja, då, det är lokal nytt.
0: Ja. Ha en god dag, Jan.
1: Jo, i linje med det.
0: Hallå. Hallå. Kva heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka? Kva heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka? I denna vecka.